As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ze volk, wat dan oor een veld vol graan, een belofte van reen, een erfenis my sien. Oorgedra van geslag na geslag.

kerkom van buiten, een cijfer dier die ruiten, en ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En die tafel en die lijkers, en alles wat eerst was was, versmelt tot blote skaris die niet meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaris die niet meer. Met orrelbegeleiding kom je voorspel door die scheiding, maar dus alles recht, die liefde is een vuur. Een van die vurige hofmaak voor ons later in die hofzaak, van die liefde is een skadi die niet meer. Een zwart of wit getooi, in een stoet of een konvooi, wonder elkeen hoe lang alles nog zal duur. En leef holders de wolder, van die kus wacht op die zon.

suiker kom van buiten en suiker deur die ruiten. En ek gooi nog een paar kolen op die vuur. En my voeten en my handen word ou bekende lande. En ska die kaarte teen die kamer meer. Die wereld word een skadie.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: sal my drome laer trek naby Jakobsberg.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.

voor een seconde. Mama kijkt naar me om. Misschien onder je lijken. Je houdt niet zo, denk maar bij een meer dag. Bij een meer dag.

0: die lauwe band, daar wat ons deertrek net voor het Christijn se helemaal. Ek is nou helemaal nie lus om te gaan werk nie, maar dit is tyd vir my om te gaan groet. En ek los julle in die hande van JK wat net hierna is. En onthou die JKB is maandag tot vrijdag tussen 9 en 12. Skakel in, en lekker propvol program soos net JK kan. Hierdie is Luister FM, dankie dat julle soms my gekeier het hier op die Grootpak Breakfast. Ek vang julle morgenoggend vir die vrijdag editie van die Grootpak Breakfast. En onthou op een vrijdag kan jy ons hijjack. Stuur gerust jou WhatsApp deur morgenoggend met die woord hijjack na ons WhatsApp line toe met jou kiese van 3 liedjies. Ek vang julle weer morgen. See you on the flip side.
1: Volg ons op Facebook at Luister FM. Ek het

0: Maar ik moet nou gaan, ik zie jou een dag weer. Door die internet kan ons toch komen een keer. Daar leef vreemde rap.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, Marge Train.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

er andere die een bos vergeet. Ik ook verdwaal, trap ik in mijn leed. Papegaai bond echo, kirang kirang mij.

all your fears soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: On your marks, get set.
1: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Is omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Walmer Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041 581 5363.
7: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Hey, is klanken van Foreigner Jukebox hier. Donderdag en donderdag, picknick samen met je bij Big Nick Drive. Ons praat topic dingen. Die Engelse woord color is boven die lijst in ons land, in Zuid-Afrika, voor die meest verkeerd gespelde woord. Ons gaan zoeken altijd online cellen. Mensen googlen die hele tijd hoe om recht te spelen. Wat een woord sukkel jij altijd om te spelen? Je moet hem altijd een beetje double check. Je moet dit gaan zeker maken. Hy het soveel L'e of R'e of E's of wat ook al. 082-333-667. Op Facebook, Chanel sê nie, daar's 'n paar. Marika sê, sy wil weet, hoekom kan mense nie color spel nie? Wel, dis die ding. Kyk, in Suid-Afrika is color O-U. Color C-O-L-O-U-R. Amerika is net die O. En ek dink dis hoekom ons het double check. Ek dink dis soos tomato hier. Soos flavor ook. Leone sê, ek kan spel, maar ek so kyk, verstaan ek die slaagcijfer vir graad 12's. Ja, maar kyk nee, toe ons op Mixit was, het dit ook een bykie, dit was sleg geweest. Hy Mixit taal, afkortings en alles. Kom ons kyk, so Charles sê, hy spel because altyd verkeerd. wat sê die nekie so vir my, miracle, sê Linda. Ek moet altyd dit Google, elke keer. Middag nie, daar is een hele paar, maar die twee wat ek die meeste mee sukkel is delicious en dan interessant. Ek sal altyd net interessant sê, E-N-T-R-E-S-A-N-T, mooi die huis toe. Ja, interessant is jyne, myne is Engels jyne, ek moet sê, myne wat ek die meeste met sukkel partykeer is, responsible, so, wat was nou, E of E, so ek moet altyd net een bykie seker maak hoe ek skryf voorkom. Ek gaan vir julle een wenk een bykie later gee vir die wat in Afrikaans dinge sukkel mee ook. Vooral as jy werk op een rekenaar en jy tik goed in Afrikaans en jy sê seker is dit nou res, dinge sukkel mee ook. Vooral as jy werk op een rekenaar en jy tik goed in Afrikaans.

0: Mensen van Kuik, dagdroom in Suburbia. Is het donderdag? Dat is donder is zo. Rock'n'roll een beetje meer. Picnic samen met jullie, Picnic Drive. Morgen is vrijdag. Dat is ook altijd iets lekker om aan te denken. Nee? En voor bad timings is het een lang naweek. Want dinsdag is jeugddag. School is omtrent allemaal toe op maandag. Zij, als jij lucky is, misschien jij lang naweek. Wie weet? Ons topic vandag sal nou weer terug nou kom na hom toe. Ek vra vir jou natuurlik, watse woord sukkel jy om altyd te spel? Jy moet altyd mooi seker maak, double check. Is dit nou hoekom moet spel voordat jy hom stuur of tik of skryf? 0823333667. Gaan loede op TikTok, luister FM is op TikTok vir vermaak, vir interessante video's, grappies, wat ook. Ons plak het alles daar ook op TikTok. So as jy op TikTok is en jy volg nog nie vir luister FM nie, gaan maak so, @luisterfmlive. Sien jy daar.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir

en aan terug huis toe, terwijl hy flight, flight rui. Het hy een bikkie te veel courage, uit sy half jackie uitgekry. En daar een steen, een aftrand, het hy een trekker,

want is allemaal weer eens verkeer. Is er nou? Wop, dat klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot.

van Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot oud plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

kyk nou hierdie trein. Hy loop nou nêrens. Maar dit pas my baie goed. Hoe verder, hoe beter. Dit is my wens. Een klein bykie liefde. Een klein bykie geluk. En heel wat van dit en dat. Maar meestal...